0: grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountzonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountzonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Radio Star.
2: Je hoort

dingen zie je genoeg. Ik weet niet waar je op had gerekend, maar voor saai heb jij niet getekend. Het is een zegen, maar ook een vloek.

alle koffiekoeken en alle kleine broodjes. 2 kopen plus 2 gratis. Doorlopend bij Discount Zonk. De prijzenbreker.

sexy people.

0: In de traiteurafdeling van Discount Sonck vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Sonck in Herzelen. De prijzenbreker.
1: In Antwerpen is de kleuter overleden die dinsdag stikte in een boterham tijdens de lunch. Het jongetje van 3 is toen nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft het dus toch niet overleefd. Op school krijgen kinderen, ouders en leerkrachten psychosociale ondersteuning na drama. Het kernkabinet van de federale regering heeft gisteravond een constructief overleg gehad over de begroting. Het was een vergadering van 2,5 uur. Een nieuw begrotingsvoorstel van premier De Wever is er nog niet. De regering zoekt ongeveer 10 miljard euro om de begroting weer op orde te krijgen. Volgens De Tijd denkt ze daarbij ook aan een belasting op tweede verblijven. De begrotingsgesprekken gaan de komende dagen door. Het zijn de VS die moeten beslissen of ze de oorlog tegen Iran willen beëindigen. Want zij zijn er ook mee begonnen. Dat zegt Iraanse president Pezeshkian aan de Amerikaanse nieuwszender Fox. Iran wil wel verder praten op basis van het staakt het vuren dat ze bereikt hebben in juni. Dat akkoord is wel snel geschonden. De Iraanse president ontkent trouwens dat zijn land aan een atoomwapen werkt. Intussen verbreekt Colombia alle banden met Iran. Het beschouwt het land voortaan als terroristische organisatie. Colombia heeft sinds kort een nieuwe president. Het is een bondgenoot van Amerikaanse president Trump. Italië verbiedt voortaan burkas en niqabs op school. En slechts 1 leerling op 3 mag nog Italiaans niet genoeg beheersen. Bij ernstige integratieproblemen kunnen ouders verplicht gratis Italiaanse lessen opgelegd krijgen. Anders riskeren ze een boete. Scholen krijgen extra middelen voor taalonderwijs, vooral voor nieuwkomers. De oppositie- en middenveldorganisaties in Italië reageren scherp op de maatregelen. En op het WK wielrennen in Canada wint de Spanjaard Benjamin Noval bij de junioren. Hij was ook al wereldkampioen in de tijdrit. Onze landgenoot Sander Willems was de eerste Belg op de 9e plaats. Zonnig vandaag en tot 24 graden. Ook komend weekend veel zon, vanaf zondag flink warmer.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
0: Hongertje? Goestingen frietjes? Of zin in een lekkere burger? Dan weet ik waar je moet zijn. Bij de Frietman natuurlijk. Goudgele frietjes, grote keuze aan snacks, eigen bereidingen en gigantisch lekkere burgers. Bij de Frietman. Aan de vier wegen te Herzelen. Geen zin om buiten te komen? De Frietman brengt het lekker tot bij jou thuis. De Frietman in Herzelen is alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag. De Frietman, provincieweg in Herzelen. Of online op defrietman.be. Daar word je toch vanzelf smiley van?
3: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het.
0: Het Zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze Doe Het Zelf afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe Het Zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: Hey dames, Lokaal Dienstencentrum Het Rijkbos organiseert op maandag 5 oktober om 14 uur een modeshow in de Wattenfabriek te Herzelen. Deze modeshow is een samenwerking met Janitex, Rukashu, Meiklokje en Optiek Nijs. Kaarten verkrijgbaar bij het Rijkbos, de deelnemende handelaars of aan de kassa. Iedereen welkom. Maandag 5 oktober om 14 uur, modeshow Het Rijkbos in de Wattenfabriek.
5: Radio Star.

0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08... of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
0: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
4: Je bent als vrouw op zoek naar een nieuwe trendy outfit? Je zoekt gewoon iets nieuw of het mag wat feestelijker? Spring dan zeker eens binnen bij Janitex. De nieuwe collectie komt volop binnen. Nieuwsgierig? Surf naar janitex.be. Janitex, betaalbare kleding voor elke leeftijd en gelegenheid.

0: wij van Discount Zonk. De heerlijkste en eerlijkste van de streek. Discount Zonk.
1: In Antwerpen is de kleuter overleden die dinsdag stikte in een boterham tijdens de lunch. Het jongetje van 3 is toen nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Maar heeft het dus toch niet overleefd. Op school krijgen kinderen, ouders en leerkrachten psychosociale ondersteuning na drama. Het kernkabinet van de federale regering heeft gisteravond een constructief overleg gehad over de begroting. Het was een vergadering van 2,5 uur. Een nieuw begrotingsvoorstel van premier De Wever is er nog niet. De regering zoekt ongeveer 10 miljard euro om de begroting weer op orde te krijgen. Volgens De Tijd denkt ze daarbij ook aan een belasting op tweede verblijven. De begrotingsgesprekken gaan de komende dagen door. Het zijn de VS die moeten beslissen of ze de oorlog tegen Iran willen beëindigen. Want zij zijn er ook mee begonnen. Dat zegt Iraanse president Pezeshkian aan de Amerikaanse nieuwszender Fox. Iran wil wel verder praten op basis van het staakt het vuren dat ze bereikt hebben in juni. Dat akkoord is wel snel geschonden. De Iraanse president ontkent trouwens dat zijn land aan een atoomwapen werkt. Intussen verbreekt Colombia alle banden met Iran. Het beschouwt het land voortaan als terroristische organisatie. Colombia heeft sinds kort een nieuwe president. Het is een bondgenoot van Amerikaanse president Trump. Italië verbiedt voortaan burkas en niqabs op school. En slechts 1 leerling op 3 mag nog Italiaans niet genoeg beheersen. Bij ernstige integratieproblemen kunnen ouders verplicht gratis Italiaanse lessen opgelegd krijgen. Anders riskeren ze een boete. Scholen krijgen extra middelen voor taalonderwijs, vooral voor nieuwkomers. De oppositie- en middenveldorganisaties in Italië reageren scherp op de maatregelen. En op het WK wielrennen in Canada wint de Spanjaard Benjamin Noval bij de junioren. Hij was ook al wereldkampioen in de tijdrit. Onze landgenoot Sander Willems was de eerste Belg op de 9e plaats. Zonnig vandaag en tot 24 graden. Ook komend weekend veel zon, vanaf zondag flink warmer.
2: Goedemorgen.
3: Studio Solleveld. Iedere weekdag bij Radio Star.

Op zondag 27 september nodigen we alle liefhebbers van heemkunde en geschiedenis samen met het gezin en vrienden uit voor een jubileumwandeling in het centrum van Herzele. Vier bestuursleden van de Hellebaard kruipen in de huid van een historisch personage en vertellen jou de verhalen die je nog nooit eerder hoorde. Magda de Leeuw laat je kennis maken met de leefwereld van Rosalie Daam midden de 19e eeuw. Een periode van honger en ziektes. De rondleiding gebeurt grotendeels in het dialect en je kan kiezen voor een wandeling die vertrekt om 10 uur of eentje om 14:30. Gabriel Redant kruipt in de huid van Karnonkel Smeken, een oude boer en dorpsfilosoof. En hij brengt in een sappig Herzeels dialect overgeleverde verhalen en wetenswaardigheden. Deze wandeling bieden we één keer aan, enkel om 10 uur. André Wijnendalen blijft in het heden. Als geboren en getogen Herzelenaar met een hele loopbaan als ambtenaar op de gemeente, vertelt hij hoe gebouwen en plaatsen Herzelen mee vormgaven en een meerwaarde gaven als eigentijdse woongemeente. Een wandeling die twee keer aangeboden wordt, om 10 uur en 14:30. En tot slot is er Erwin van der Hoeven. Hij neemt je mee naar het Herzelen van de late 15e eeuw. Als Pieter van Roubaix, toenmalig heer van Herzelen, laat hij ons naar het dorp kijken, het welke op het eerste zicht heel vreemd lijkt, maar toch heel herkenbaar blijft. Een wandeling om 10 uur of om 14:30. Alle wandelingen vertrekken aan de kerk van Herzelen. Het is telkens ongeveer 2 kilometer wandelen om terug te komen op het vertrekpunt. De deelname is helemaal gratis, maar om de organisatie vlot te laten verlopen, vraagt men toch om vooraf in te schrijven via een mailtje. Je stuurt dat naar verzend@dehellebaard.be.

0: keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde.
3: Na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Het is weer kermis in Dressinghem. En dus organiseert de Gezinsbond van Dressinghem opnieuw hun jaarlijkse rommelmarkt. Op zaterdag 26 september vanaf 10 uur kan je de vele standen bezoeken. Voor de kids is er een springkasteel en een grimstand voorzien. Op zondagmiddag 27 september verwachten we je vanaf 11 uur voor het aperitiefmoment. Jan Trompet zorgt voor de muzikale omlijsting. En op maandag gaan onze tentdeuren weer open voor een gezellig samenzijn van 10 tot 16 uur. Kermisfeest in Dressinghem. Op 26, 27 en 28 september. Je bent van harte welkom.
5: We gaan eten.
6: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
7: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken. Kijk op de website voor de omleiding.
8: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
9: Bij Doe het zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze Doe het zelf afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe het zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek en daar houden we van.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging Icura.

0: nieuws, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
1: De Radio Star 10 om te zien special, vrijdag 25 september. Die zomer van 10 om te zien. Dat is 4 uur 10 om te zien platen in jouw radio met Steven, Caroline en Geert. Radio Star 10 om te zien special.
2: Zie het zitten we straks.
3: Ja, ik zie het wel zitten.
2: Gaan we het nog kunnen?
1: Vrijdag 25 september vanaf 4 uur in de namiddag.
4: De muziek zegt alles. Radio
5: Star. Dit is Studio Sonneveld.
6: Studio Sonneveld.

0: Vandaag bij Discount Zonk. Spaghetti saus van het huis. 600 gram kopen plus 200 gram gratis.
1: In de Belgische gevangenis is sinds 6 uur vanmorgen opnieuw een algemene 24-uren staking bezig. De bonden protesteren tegen de overbevolking, het personeelstekort en de hoge werkdruk. Nu slapen zo'n 600 gevangenen op een matras op de grond. Dat zijn er ruim 120 meer dan 2 weken geleden. Na overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde is er nog altijd geen concrete oplossing in zicht. Het smartphoneverbod op school lijkt zijn effect te missen, blijkt uit een langdurig onderzoek van UGent. Jongeren gebruiken hun mobieltje wel veel minder op school, maar halen die uren 's avonds in. Ze zijn in de klas ook niet minder afgeleid en gedragen zich in de pauzes ook niet socialer. Ruim 6 op 10 geeft toe dat ze af en toe even stiekem naar de smartphone kijken. Het verbod kwam er 2 jaar geleden op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Suhail Demir. Psychiater, hoogleraar en auteur Dirk de Wachter wordt ereburger van Boom. Hij is geboren in de Antwerpse gemeente en groeide daar op. Met de benoeming wil Boom de waarde in de kijker zetten die de Wachter uitdraagt, zoals zorg dragen voor elkaar en mentaal welzijn. De psychiater is vereerd met de benoeming en zegt dat hij alleen maar goede herinneringen heeft aan zijn kindertijd in Boom. Eerder dit jaar kreeg Dirk de Wachter ook al de titel van baron. In de Nations League voetbal zijn Nederland en Duitsland niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. Duitsland opende na een half uur de score, maar Nederland sleepte in blessuretijd nog een punt uit de brand. Portugal versloeg Wales met 1-0. Vanavond is het de beurt aan de Rode Duivels. Zij beginnen hun Nations League competitie met een uitwedstrijd tegen Italië. De zon speelt de hoofdrol vandaag en zorgt voor warme temperaturen tot 25 graden. Morgen begint zonnig, later kan er wat lichte regen vallen. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 21 graden. Zondag nemen we een grijze start, maar snel komt de zon erdoor bij maxima dan tot 26 graden.
2: Je hoort van ons.
3: Goedemorgen.
2: Radio Star.
4: Dit is Studio Sonneveld.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
3: Huh? Morwa?
2: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
4: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
5: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
6: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
5: Kom, we gaan naar de frietman.
4: Frietman, frietman, frietman.
6: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De frietman is hier.
4: Lekker, lekker.
1: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.
7: Hey dames, Lokaal Dienstencentrum Het Rijkbos organiseert op maandag 5 oktober om 14 uur een modeshow in de Wattenfabriek te Herzelen. Deze modeshow is een samenwerking met Janitex, Rukashu, Meiklokje en Optiek Nijs. Kaarten verkrijgbaar bij Het Rijkbos, de deelnemende handelaars of aan de kassa. Iedereen welkom. Maandag 5 oktober om 14 uur, modeshow Het Rijkbos in de Wattenfabriek.
8: De muziek zegt alles.

0: bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel.

0: Discount Zonk, herzelen. Onze wekelijkse promo's zijn niet te versmaden.
1: In de Belgische gevangenis is sinds 6 uur vanmorgen opnieuw een algemene 24-uren staking bezig. De bonden protesteren tegen de overbevolking, het personeelstekort en de hoge werkdruk. Nu slapen zo'n 600 gevangenen op een matras op de grond. Dat zijn er ruim 120 meer dan 2 weken geleden. Na overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde is er nog altijd geen concrete oplossing in zicht. Het smartphoneverbod op school lijkt zijn effect te missen, blijkt uit een langdurig onderzoek van UGent. Jongeren gebruiken hun mobieltje wel veel minder op school, maar halen die uren 's avonds in. Ze zijn in de klas ook niet minder afgeleid en gedragen zich in de pauzes ook niet socialer. Ruim 6 op 10 geeft toe dat ze af en toe even stiekem naar de smartphone kijken. Het verbod kwam er 2 jaar geleden op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Soehal Demir. Psychiater, hoogleraar en auteur Dirk de Wachter wordt ereburger van Boom. Hij is geboren in de Antwerpse gemeente en groeide daar op. Met de benoeming wil Boom de waarden in de kijker zetten die de Wachter uitdraagt, zoals zorg dragen voor elkaar en mentaal welzijn. De psychiater is vereerd met de benoeming en zegt dat hij alleen maar goede herinneringen heeft aan zijn kindertijd in Boom. Eerder dit jaar kreeg Dirk de Wachter ook al de titel van baron. In de Nations League voetbal zijn Nederland en Duitsland niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. Duitsland opende na een half uur de score, maar Nederland sleepte in blessuretijd nog een punt uit de brand. Portugal versloeg Wales met 1-0. Vanavond is het de beurt aan de Rode Duivels. Zij beginnen hun Nations League competitie met een uitwedstrijd tegen Italië. De zon speelt de hoofdrol vandaag en zorgt voor warme temperaturen tot 25 graden. Morgen begint zonnig, later kan er wat lichte regen vallen. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 21 graden. Zondag nemen we een grijze start, maar snel komt de zon erdoor bij maxima dan tot 26 graden.
2: Radio Star. Jampie van Vlaanderen.

het prille begin van de jaren 80 aan de laatste koffiepauze van deze werkweek, want het is vrijdag vandaag 25 september uit 81. Rod Stewart, Tonight I'm Yours. Goedemorgen allemaal. Het is vrijdag, we beginnen aan nog een laatste uurtje koffiepauze in deze werkweek en dan gaat de koffiepauze even op slot voor een weekje, want volgende week dan gaan we een paar dagen genieten aan onze Belgische kust. Maar morgen zijn we nog wel met Star in de ochtend. Dankjewel aan de collega's van Studio Solveld. Zometeen heb ik de agenda voor jullie. Halverwege natuurlijk, zoals gebruikelijk, de weerupdate. En verder zit er Supertramp in het uurtje. De Swing Out Sisters heb ik ook voor je mee. Yvonne Illiman, de Kreuners en zoveel meer. De moeite waard om hier te blijven hangen. Nu met deze hit van Eternal, I Wanna Be The Only One. Goedemorgen. Yes.

0: keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be. Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
2: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08. Of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: We gaan eten!
5: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
6: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken. Kijk op de website voor de omleiding.

een Belgische klassieker waarvoor we teruggingen naar 1969 met de Pebbles en de Seven Horses in the Sky. Net voor de reclame nog uit de hedendaagse hitparade DJ Licious en Milo met Forever Young. En dan nu naar de agenda gaan kijken. Binnenkort kan je hier in de bibliotheek, hierboven in de WhatsApp-fabriek terecht voor de leesjury. Ben jij of ken jij een leesbeest? Hou jij ervan om boeken te lezen, te bespreken en helemaal ondergedompeld te worden in de wereld van die boeken, dan is de leesjury echt iets voor jou. De leesjury is een leesclub voor kinderen en jongeren. Je leest een aantal boeken, praat erover met je leeftijdsgenoten en doet er leuke activiteiten rond. Daarna kies je jouw favoriet. Ook dit schooljaar zijn er leesjurygroepjes in de BIP van Herzelen voor kinderen en jongeren. Groep 1, dat zijn de kleuters vanaf 4 jaar. Daar is die leesjury op zaterdag om 9:30. En de eerste komt eraan op 3 oktober, dat is eind volgende week. Je hebt ook groep 2, het eerste en tweede leerjaar, op dinsdag om 17:00 is al een eerste leesjury achter de rug, maar de volgende die komt er alweer aan op 6 oktober. Groep 3, dat zijn de derde en vierde leerjaars, die komen samen in de bibliotheek hierboven op dinsdag om 17:30. De eerste maal is dat op 13 oktober. Dan heb je groep 4, de vijfde en zesde leerjaars, ook op dinsdag om 17:00 en daar komt er nu dinsdag eentje aan, 29/9 om 17:00 voor de groep 4. En dan heb je nog groep 5, dat zijn de eerste en tweede middelbare. Dat is op woensdag om 17:30. En er komt er ook nu eentje aan, woensdag aanstaande 30/9. Andere data's vind je via de website van de gemeente Herzelen. En wij houden jou uiteraard ook op de hoogte in onze koffiepauze van de volgende datums van de leesjury. Dat doorgaat hierboven in de Wattenfabriek. Nu drie luiken aanvatten naar de weerupdate die eraan komt na de meiden van Atomic Kitten met de Ladies Night. Don McLean, Crying, dat is de jaren 80. Maar ook de Kreuners komt uit het einde van de jaren 80 verliefd op Chris.

In de jaren 80 uiteraard een grote hit voor Kool & The Gang. The Ladies' Night was dit in de versie van Atomic Kitten in The Nillies 2003. Daarvan ook Don McLean en uit 1980 kwam dat Crying. We zijn halverwege ons uurtje koffiepauze gekomen. Tijd voor de weerupdate. Wel vandaag blijft het een zonovergoten nazomerdag. Hooguit trekken er enkele dunne hoge wolkensluis voorbij die het zonnige karakter nauwelijks verstoren. Bij een zuidoostelijk tot zuidelijke wind gaat de temperatuur oplopen naar een 23 graden. Tijdens nacht blijft het grotendeels helder en daalt de temperatuur naar ongeveer 11 graden. Ook morgen zaterdag start de dag zonnig met hier en daar wat hoge sluierbewolking. In de loop van de namiddag ontwikkelen zich enkele stapelwolken die de zon tijdelijk aan het zicht kunnen onttrekken. Het blijft evenwel droog en aangenaam warm met opnieuw maximumtemperaturen rond 23 graden. De wind waait aanvankelijk uit zuidoostelijke richtingen, maar draait later naar het noordwesten. Tijdens de nacht schommelen de temperaturen van 13 tot 14 graden. Zondagochtend kan er plaatselijk wat nevel of een lage mistbank voorkomen. Zodra de zon de voldoende kracht krijgt, verdwijnt het ochtendgrijs snel en verschijnen brede zonnige perioden, afgewisseld met hoge en middelhoge wolken. Het blijft bijzonder aangenaam met temperaturen rond 23 graden. De wind is aanvankelijk veranderlijk, maar kies geleidelijk aan voor een zuidelijke richting. Tijdens de nacht koelt het af tot ongeveer 13 graden. Maandag blijft het rustige en droge nazomerweer aanhouden. De zon is opnieuw nadrukkelijk aanwezig. Al schuiven er geregeld wat dikkere velden, hoge sluierbewolking voorbij. Die temperen het zonlicht slechts tijdelijk en hebben weinig invloed op de temperaturen. Maximumtemperaturen bereiken ook op maandag 23 graden. De wind waait uit zuidelijk tot zuidoostelijke richtingen. Ook de nacht verloopt mild met nachtminima van 15 tot 16 graden. Dinsdag doet de nazomerse warmte er nog een schepje bovenop. Dankzij de aanvoer van warme continentale lucht gaat de temperatuur stijgen naar 26 graden. De zon schijnt vrijwel ongestoord op enkele hoge wolkensluiers na. Er staat een zuidoostelijke wind. Vanaf later in de week neemt geleidelijk de kans toe op een storing vanaf het westen. Het rustige weerbeeld wordt dan weer verstoord, maar de temperaturen die zouden toch rond de 22 graden blijven hangen de hele week lang. Als dat geen mooie vooruitzichten zijn. En dit is nu terug naar 1978. Wil je de weerupdate nalezen? Kan dat op weerstation Pajotland en uit 78 Ebonne. Eddie Man, If I Can't Have You. Goedemorgen.

net iets meer dan een halve eeuw terug in het verleden, naar 1974 met Lulu and the Man Who Sold the World. Net ervoor nog Yvonne Elliman op naar het weekend If I Can't Have You. Het weekend dat hier vanavond weer al start om 6 uur natuurlijk met collega Steven de Trooijer. De koffiepauze die gaat al stilaan naar zijn einde toe. Dat betekent dat we dan een breakje gaan inlassen natuurlijk. Morgen zijn we nog met Star in de ochtend, maar volgende week dan vertoeven we een paar dagen aan zee met het nazomertje dat aangekondigd wordt. De Swing Out Sisters richting de reclame nu met Surrender en nadien werk uit eigen land en met de Skeps en de Hard Times. Try to

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: Het is weer kermis in Dressinghem. En dus organiseert de Gezinsbond van Dressinghem opnieuw hun jaarlijkse rommelmarkt. Op zaterdag 26 september vanaf 10 uur kan je de vele standen bezoeken. Voor de kids is er een springkasteel en een grimstand voorzien. Op zondagmiddag 27 september verwachten we je vanaf 11 uur voor het aperitiefmoment. Jan Trompet zorgt voor de muzikale omlijsting. En op maandag gaan onze tentdeuren weer open voor een gezellig samenzijn van 10 tot 16 uur. Kermisfeest in Dressinghem. Op 26, 27 en 28 september. Je bent van harte welkom.
4: Je bent als vrouw op zoek naar een nieuwe trendy outfit? Je zoekt gewoon iets nieuws of het mag wat feestelijker? Spring dan zeker eens binnen bij Janitex. De nieuwe collectie komt volop binnen. Nieuwsgierig? Surf naar janitex.be. Janitex, betaalbare kleding voor elke leeftijd en gelegenheid.
5: Zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze doe-het-zelf-afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe-het-zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.
6: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
7: Radio Star.
8: Je hoort van ons.
7: Feel the music.

het prille begin van de 90s was dit 1990 met Belgisch werk van de Skeps en de Hard Times aan het einde van de koffiepauze in deze werkweek. Ik hoop dat u er weer van genoten hebt. Genieten, dat kan je nog de hele dag door hier bij Radio Star met straks onze PDG tussen 1 en 3 in het land van de Groot, Patrick de Groot. En dan straks het weekend dat start om 6 uur hier bij ons bij Radio Star met Steven de Troyer. Ik heb nog 1 minuut voor je klaar liggen met Benner zometeen na deze Supertramp en de Logical Song. Geniet van de vrijdag. Maak er ook een fantastisch weekend van. En uiteraard zijn we morgen in dat weekend van Radio Star ook op de afspraak tussen 9 en 11 in Star in de Ochtend. Tot morgen! Hey!

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
3: De Radio Star 10 om te zien special, vrijdag 25 september. Dat is 4 uur 10 om te zien plaatsen in jouw radio met Steven, Caroline en Geert. De Radio Star 10 om te zien special.
4: Zie het zitten we straks.
5: Ja, ik zie het wel zitten.
4: Gaan we het nog kunnen?
3: Vrijdag 25 september vanaf 4 uur in de namiddag.
6: Hey dames! Lokaal Dienstencentrum Het Rijkbos organiseert op maandag 5 oktober om 14 uur een modeshow in de Wattenfabriek te Herzelen. Deze modeshow is een samenwerking met Janitex, Rukashoe, Meiklokje en Optiek Nijs. Kaarten verkrijgbaar bij Het Rijkbos, de deelnemende handelaars of aan de kassa. Iedereen welkom. Maandag 5 oktober om 14 uur, modeshow Het Rijkbos in de Wattenfabriek.
7: Met een hart voor Herzelen.

0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
0: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten. Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe!
0: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg salu daarmee.
0: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. WOVA verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. WOVA, voor wonen zonder zorgen. Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
3: De muziek zet.

0: kampioen in vers. Dat is Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Benzine- en dieseltanken wordt morgen opnieuw duurder. De maximumprijs voor een liter benzine 95 stijgt met 5 cent tot 2 euro en 10 cent. Dat is het duurst sinds juni 2022. Voor een liter benzine 98 gaat de maximumprijs naar 2,32 euro. Diesel kost vanaf morgen maximaal 2,49 euro per liter. Dat is net onder de recordprijs van 2,50 euro van begin deze week. Een zware explosie heeft vanmorgen voor schade gezorgd in de Griekse hoofdstad Athene. Een gebouw in de historische wijk Plakka is gedeeltelijk ingestort. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin. Twee vrouwen werden uit een aangrenzend gebouw gered en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media is een gaslek vermoedelijk de oorzaak. De politie heeft de omgeving afgezet. Paus Leo XIV is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Hij werd op de luchthaven van Orly ontvangen door president Macron. De paus bezoekt Parijs, Lourdes en Metz. In Lourdes ontmoet hij slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Voor het bezoek worden duizenden veiligheidsmensen ingezet. De kost wordt geraamd op 27 miljoen euro. Tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Singapore. De Belgische verloor met 2 keer 6-2 van de Poolse Maja Szwalinska. Die staat 25ste op de wereldranglijst. Vorig jaar was Mertens nog de winnares van het toernooi. Het is zonnig en zacht vandaag tot 22 graden. Morgen en zondag iets meer wolken, maar ook nog geregeld zon. Op zondag is tot 26 graden mogelijk.
2: Goedemiddag.

Op zondag 27 september nodigen we alle liefhebbers van heemkunde en geschiedenis samen met het gezin en vrienden uit voor een jubileumwandeling in het centrum van Herzele. Vier bestuursleden van de Hellebaard kruipen in de huid van een historisch personage en vertellen jou de verhalen die je nog nooit eerder hoorde. Magda de Leeuw laat je kennis maken met de leefwereld van Rosalie Daam midden de 19e eeuw. Een periode van honger en ziektes. De rondleiding gebeurt grotendeels in het dialect en je kan kiezen voor een wandeling die vertrekt om 10 uur of eentje om 14:30. Gabriel Redant kruipt in de huid van Karnonkel Smeken, een oude boer en dorpsfilosoof. En hij brengt in een sappig Herzeels dialect overgeleverde verhalen en wetenswaardigheden. Deze wandeling bieden we één keer aan, enkel om 10 uur. André Wijnendalen blijft in het heden. Als geboren en getogen Herzelenaar met een hele loopbaan als ambtenaar op de gemeente, vertelt hij hoe gebouwen en plaatsen Herzelen mee vormgaven en een meerwaarde gaven als eigentijdse woongemeente. Een wandeling die 2 keer aangeboden wordt, om 10 uur en 14:30. En tot slot is er Erwin van der Hoeven. Hij neemt je mee naar het Herzelen van de late 15e eeuw. Als Pieter van Roubaix, toenmalig heer van Herzelen, laat hij ons naar het dorp kijken, het welke op het eerste zicht heel vreemd lijkt, maar toch heel herkenbaar blijft. Een wandeling om 10 uur of om 14:30. Alle wandelingen vertrekken aan de kerk van Herzelen. Het is telkens ongeveer 2 kilometer wandelen om terug te komen op het vertrekpunt. De deelname is helemaal gratis, maar om de organisatie vlot te laten verlopen vraagt men toch om vooraf in te schrijven via een mailtje. Je stuurt dat naar verzend@dehellebaard.be.

0: keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
4: Het is weer kermis in Dressinghem. En dus organiseert de Gezinsbond van Dressinghem opnieuw hun jaarlijkse rommelmarkt. Op zaterdag 26 september vanaf 10 uur kan je de vele standen bezoeken. Voor de kids is er een springkasteel en een grimstand voorzien. Op zondagmiddag 27 september verwachten we je vanaf 11 uur voor het aperitiefmoment. Jan Trompet zorgt voor de muzikale omlijsting. En op maandag gaan onze tentdeuren weer open voor een gezellig samenzijn van 10 tot 16 uur. Kermisfeest in Dressinghem. Op 26, 27 en 28 september. Je bent van harte welkom.
5: Hey dames, Lokaal Dienstencentrum Het Rijkbos organiseert op maandag 5 oktober om 14 uur een modeshow in de Wattenfabriek te Herzelen. Deze modeshow is een samenwerking met Janitex, Rucachou, Meiklokje en Optiek Nijs. Kaarten verkrijgbaar bij Het Rijkbos, de deelnemende handelaars of aan de kassa. Iedereen welkom. Maandag 5 oktober om 14 uur, modeshow Het Rijkbos in de Wattenfabriek.
6: Feel the music. Radio.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van.

0: er eens binnen bij Janitex. De nieuwe collectie komt volop binnen. Nieuwsgierig? Surf naar janitex.be. Janitex, betaalbare kleding voor elke leeftijd en gelegenheid.
1: We gaan eten!
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kolenbloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kolenbloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kolenbloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
3: De Kolenbloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken. Kijk op de website voor de omleiding.
4: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
5: Bij Doe het zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze Doe het zelf afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe het zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.
4: Doe het zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
6: Goedemiddag.

0: vandaag bij Discount Zonk. Spaghetti saus van het huis. 600 gram kopen plus 200 gram gratis.
1: Benzine- en dieseltanken wordt morgen opnieuw duurder. De maximumprijs voor een liter benzine 95 stijgt met 5 cent tot 2 euro en 10 cent. Dat is het duurst sinds juni 2022. Voor een liter benzine 98 gaat de maximumprijs naar 2,32 euro. Diesel kost vanaf morgen maximaal 2,49 euro per liter. Dat is net onder de recordprijs van 2,50 euro van begin deze week. Een zware explosie heeft vanmorgen voor schade gezorgd in de Griekse hoofdstad Athene. Een gebouw in de historische wijk Plakka is gedeeltelijk ingestort. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin. Twee vrouwen werden uit een aangrenzend gebouw gered en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media is een gaslek vermoedelijk de oorzaak. De politie heeft de omgeving afgezet. Paus Leo XIV is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Hij werd op de luchthaven van Orly ontvangen door president Macron. De paus bezoekt Parijs, Lourdes en Metz. In Lourdes ontmoet hij slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Voor het bezoek worden duizenden veiligheidsmensen ingezet. De kost wordt geraamd op 27 miljoen euro. Tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Singapore. De Belgische verloor met 2 keer 6-2 van de Poolse Maja Szwalinska. Die staat 25ste op de wereldranglijst. Vorig jaar was Mertens nog de winnares van het toernooi. Het is zonnig en zacht vandaag tot 22 graden. Morgen en zondag iets meer wolken, maar ook nog geregeld zon. Op zondag is tot 26 graden mogelijk.
2: Je hoort van ons, Radio Star.
3: Patrick de Groot.

Lenny Kravitz, de man die talloze wereldhits op zijn naam heeft staan. En zijn unieke talenten is dat hij voor zijn studioalbums vaak zelfs bijna alle instrumenten inspeelt. Van gitaar tot bas en drums en piano. Welkom hier bij Staan. Het weekend staat weer voor de deur. Het is vrijdag vandaag, 25 september. Ik wens jullie allemaal een hele aangename namiddag toe. Jij van mij nog steeds zo dadelijk, maar eerst nog deze van Frank Groenteman.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten. De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com. Het is weer kermis in Dressinghem. En dus organiseert de Gezinsbond van Dressinghem opnieuw hun jaarlijkse rommelmarkt. Op zaterdag 26 september vanaf 10 uur kan je de vele standen bezoeken. Voor de kids is er een springkasteel en een grimstand voorzien. Op zondagmiddag 27 september verwachten we je vanaf 11 uur voor het aperitiefmoment. Jan Trompet zorgt voor de muzikale omlijsting. En op maandag gaan onze tentdeuren weer open voor een gezellig samen zijn van 10 tot 16 uur. Kermisfeest in Dressinghem. Op 26, 27 en 28 september. Je bent van harte welkom.
2: Goedemiddag.

deze twee heren groeiden op in Maastricht en vormen sinds 2010 samen een muzikaal team. Ze behoren tot de absolute top van de internationale dancemuziek en staan bekend om hun energieke, melodieuze sets en aanstekelijke radio-hits.

Naast haar James Bond klassiekers heeft Shirley Bassey een indrukwekkend repertoire opgebouwd met meer dan 140 miljoen verkochte platen wereldwijd. Enkel van haar meest memorabele successen zijn deze. This is My Life, 1968, haar lijflied, waarmee ze met de naam in Nederland en België legendarische live indrukwekkend achterliet. Meteen ook de discoversie hierbij staat. Dit is 1996, Eros Ramazzotti met Più Bella Cosa.

Toen Paul en Andy eind jaren 70 in Liverpool begonnen te experimenteren met synthesizers, hadden ze een heel specifiek doel voor ogen. Ze wilden elektronische muziek combineren met de perfecte popmelodie van ABBA. Dit leidde tot een unieke sound, melancholische, hypermodern voor die tijd, maar tegelijkertijd enorm dansbaar en radiovriendelijk. OMD, Orchestra Manoos in the Dark met Live and Die. Dit is David Guetta en Sarah met This One For You. We're born to-

Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be

0: Of bel de klok rond op 0469 199 799.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
4: De Radio Star 10 om te zien special, vrijdag 25 september. Dat is 4 uur 10 om te zien platen in jouw radio met Steven, Caroline en Geert. De Radio Star 10 om te zien special.
5: Zie het zitten we straks.
6: Ja, ik zie het wel zitten.
5: Gaan we het nog kunnen?
4: Vrijdag 25 september vanaf 4 uur in de namiddag.
0: Hey dames. Lokaal Dienstencentrum Het Rijkbos organiseert op maandag 5 oktober om 14 uur een modeshow in de Wattenfabriek te Herzelen. Deze modeshow is een samenwerking met Janitex, Rukashu, Meiklokje en Optiek Nijs. Kaarten verkrijgbaar bij Het Rijkbos, de deelnemende handelaars of aan de kassa. Iedereen welkom. Maandag 5 oktober om 14 uur, modeshow Het Rijkbos in de Wattenfabriek.
7: Je hoort van ons.
8: Goedemiddag. Radio.

Deze zestal veroverde tussen 1979 en 1988 de hitlijsten met hun vrolijke popmuziek, getoupeerde kapsels en iconische glitter-outfits. Ze waren absolute fenomenen in de Benelux en genoten zelfs van internationaal succes in landen als Japan en Turkije. De Dolly Dots, Tell It About Boys. Dit is nog Duke Cocker, N'oubliez jamais.

0: Groenlaan in Herzelen vind je Discount Zonk. Uw supermarkt vol voordeel. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: De muziek zegt alles. Radio
2: Star. Patrick de Groot.

0: trieste einde van dit duo. Beide oprichters zijn helaas recent overleden. Dennis overleed op 21 augustus 2023 op 74-jarige leeftijd. En vrij recent op 20 mei dit jaar overleed ook de Nijs Lepage op 75-jarige leeftijd na een beroerte. Jorgi Lime met Your Love bij Star op deze vrijdag. Dit is Salt-N-Pepa. Let's talk about sex.
1: Spinderella cut it up one time.

0: keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be. Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
4: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
5: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
4: Kom, we gaan naar de frietman.
3: Frietman.
5: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De frietman is hier.
3: Lekker.
1: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.
6: Je hoort van ons.
7: Goedemiddag.
6: Radio.

Ze schitterde deze zomer onder andere in de zomershow van Jacques Lafont in het Witte Paard in Blankenbergen. In een recente interview gaf ze aan dat ze intens geniet van haar moederschap, maar dat ze ook echt een artiest is, dat haar passie op het podium snel weer nodig had. Je hoorde hier Lisa Lewis, beter gezegd met de zon, zee en strand. Dit is de Human League, Don't You Want Me.

de absolute koningen en de koninginnen van de dansvloer, direct uit New York City. Wat een energie, wat een baslijn, wat een legendarische stemmen. Met je nummer 1 hit, Use It Up and Wear It Out. Dit is Prince, 1991.

Het is simpel, het is strak en het beukt al 40 jaar onafgebroken. U hoorde zojuist de masterclass in de boogie rock van The Wanderer. Je hoorde hier de overmeester van de Britse rock status quo hierbij staan. Dit is Mark Ronson en Bruno Mars, Uptown Funk. Dope.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
2: Je bent als vrouw op zoek naar een nieuwe trendy outfit? Je zoekt gewoon iets nieuw of het mag wat feestelijker? Spring dan zeker eens binnen bij Janitex. De nieuwe collectie komt volop binnen. Nieuwsgierig? Surf naar janitex.be. Janitex, betaalbare kleding voor elke leeftijd en gelegenheid.
3: Zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze doe-het-zelf-afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe-het-zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.
4: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het. Je hoort van ons.
5: Goedemiddag. Radio.

Everybody needs somebody to love. Veel plezier met staren met de collega's. Ik neem afscheid van jullie met 5 Star All Voldaan. Nog een prettige namiddag verder en graag tot maandag.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer. Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
3: Morwa?
2: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com of contacteer Wouter op 0472-704-236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
4: We gaan eten!
5: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
6: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken. Kijk op de website voor de omleiding.
7: Hey dames, Lokaal Dienstencentrum Het Rijkbos organiseert op maandag 5 oktober om 14 uur een modeshow in de Wattenfabriek te Herzelen. Deze modeshow is een samenwerking met Janitex, Rukashu, Meiklokje en Optiek Nijs. Kaarten verkrijgbaar bij Het Rijkbos, de deelnemende handelaars of aan de kassa. Iedereen welkom. Maandag 5 oktober om 14 uur, modeshow Het Rijkbos in de Wattenfabriek.
8: Goedemiddag.
9: Ah.

0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
1: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
0: Het is weer kermis in Dressinghem. En dus organiseert de Gezinsbond van Dressinghem opnieuw hun jaarlijkse rommelmarkt. Op zaterdag 26 september vanaf 10 uur kan je de vele standen bezoeken. Voor de kids is er een springkasteel en een grimstand voorzien. Op zondagmiddag 27 september verwachten we je vanaf 11 uur voor het aperitiefmoment. Jan Trompet zorgt voor de muzikale omlijsting. En op maandag gaan onze tentdeuren weer open voor een gezellig samenzijn van 10 tot 16 uur. Kermisfeest in Dressinghem.

0: beste service, het grootste assortiment en altijd vers. Discount Sonk in Herzelen.
1: Nooit eerder was onze waterfactuur zo hoog. Een gemiddeld Vlaams gezin betaalt nu voor het eerst meer dan €500 per jaar. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n €350. Naast het drinkwater zelf betalen we ook voor de afvoer en zuivering van afvalwater. De Vlaamse regering denkt er intussen aan om onze waterfactuur nog te verhogen. Er komt mogelijk nog een €60 per gezin per jaar bij. De regering bespreekt die piste op haar begrotingsoverleg. De Vlaamse regering is op zoek naar €2 miljard. Andere mogelijke maatregelen zijn minder subsidies en een verlaging van het groeipakket. Maandag moet minister-president Diependalen zijn plannen toelichten in het parlement. En het virusseizoen is weer begonnen. Dat blijkt uit metingen van ons afvalwater. Het coronavirus blijkt al volop te circuleren. Virologen verwachten de komende weken ook weer een stijgend aantal gevallen van RSV en de griep. Zo'n 50 medewerkers van het OCMW in Antwerpen gaan een mobiel alarmsysteem uittesten als ze op huisbezoek gaan. Het gaat om een kleine sleutelhanger die een oorverdovend geluid produceert als je eraan trekt. Het lawaai is vergelijkbaar met een vuurwerkknal en moet een agressieve cliënt afschrikken. Tegelijk kunnen omstaanders het alarm horen en hulp bieden. Maatschappelijk werkers worden al maar vaker het slachtoffer van agressie. Oekraïne heeft opnieuw doelen in Rusland aangevallen. Daarbij zijn zeker 2 olieraffinaderijen en een defensiebedrijf geraakt. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft zijn land intussen de definitieve toestemming gekregen van de Verenigde Staten om zelf Patriot-raketten te produceren. Daarmee kan het andere raketten onderscheppen. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken bij een graad of 20. Zondag mogen we opklaringen verwachten en kan het tot 26 graden worden.
2: Caroline de Vadder, Steven de Trooier.

0: Een heel goede vrijdagnamiddag. Het is terug tijd voor onze jaarlijkse actie, de Radio Star 10 om te zien special. Maar ik ga dat uiteraard niet alleen presenteren. Een ander duo is er ook nog bij. Geert en Carolien, hallo, welkom.
1: Hallo.
2: Hallo, Steven.
1: Maar, je kan het wel, Steven, maar je vraagt ons altijd.
0: Ah, ja,
1: hè?
0: Maar
1: daar
0: ja,
1: altijd
0: ja,
1: met
0: ja, we zijn... We zijn een team, hè, team van de Radio Star 10 om te zien special, ja. Dus voilà, ik doe dat niet alleen. Hè.
2: Nee, en ook, Carolien, ik heb daarnet aan Steven gevraagd, het is al de zesde keer dat we dit doen. Hè.
1: Ja, dat zou wel goed kunnen, ja. Want ja, dat was zo ongeveer rond coronatijd dat we ermee begonnen zijn. Hè.
0: Ja. Ja, ja, ja, het is in 2021 dat er 20. Terug een uitzending was van 10 om te zien op WTM. En dat zijn we ja, op de kar gesprongen. Hè.
2: Ja, ja. Ja, het is een beetje zoals het programma zelf, hè, Caroline en Steven. Want het, is, het programma liep wel van 1989 tot 2008 en werd na een korte stop, het is dan even ja, niet meer uitgezonden geweest, maar in 2014 en 2021 werd het weer opgepikt. Maar dan was het enkel en alleen, tot nu toe nog altijd, de zomer, gewoon het zomerseizoen. Hè, dat, vroeger was het... Het hele jaar door.
1: Ja, dat klopt. En nu ja. Terug zeker, enkel de zomer. Hè?
2: Ja,
0: ja de enkel zomer. De zomer, ja. Ja, ja.
2: Ik heb hier nog een klein beetje nog snel, want ik was wel een beetje verwonderd. Het programma werd samengesteld, gebaseerd op een lijst van Nederlandstalige lummers en dat van 10 platenwinkels in Vlaanderen. Maar ah, tot op de dag van vandaag is dat nog altijd een groot geheim... Welke platenwinkels dat waren. Natuurlijk, platenwinkels nu, dat ligt moeilijk. Maar ik kan me natuurlijk dat wel voorstellen, want anders zou je dat kunnen beïnvloeden. Hè?
1: Ja, dat is waar. Dan zouden de artiesten daar ja, platen kunnen gaan kopen zijn.
2: Ja, ja, ja.
1: Maar misschien zat die winkel in Zottegem er wel tussen.
2: Dat
1: waar
2: kunnen,
1: waar dat wij allemaal gingen, denk
2: waar
1: ik.
2: Waar wij allemaal gingen, hè.
0: Ja. Ah, ja, ja, ja, daar in het busstation
1: ja.
0: Zeker.
1: Ja, en er ja, was ook ja, ja, de Free Record Shop
2: was
1: daar
2: ook. Ja, ja, inderdaad.
0: Ja, ja.
2: Ja, en in Ninove, daar ging ik vooral achter mijn platen in het begin. Dat was ja, op de Centrumlaan, in het ja, centrum Ninove. Dat was ook een platenwinkeltje die misschien toch wel een, ja, een lijstje
0: vol.
2: Doorgaf. Wat betreft de 10 beste platen, de 10 Nederlandstalige platen. Hè.
1: Ja, dat zou kunnen. Ninove is een centrumstad, dus dat zou wel goed kunnen. Hè.
2: Dat zou kunnen, ja. Ja.
0: Okay. We hebben een artiest klaargezet van het derde seizoen, die we toch ook regelmatig draaien. Hè. Jovalli met In een droom zag ik je staan, dat is de zomer van 1991. Hè.

0: Jo Valli en In een Droom. Ik heb hem ooit eens, ja, het is niet relevant, maar toch, Sterrenworp, ken je dat nog, Camille?
1: Ja, dat was dat niet zo na nieuwjaar?
0: Ja, was een soort driekoningenfeest. Ja. Steven, jij bent van die streek, hè? Het was in Aspelaren, was dat? Jij bent van Helderhem?
2: Nee, van Niederassel ben ik eigenlijk
0: afkomstig. Ah ja, voilà, kijk, het is nog dichter, Aspelaren, hè? Het is nog dichter, ja.
2: Ah, dan heb je hem daar live gezien?
0: Ja, daar kwam hij dan, ja, echt die sterren, ze gooiden dat dan in het publiek en daar zat dan zo een houden...
1: Een gouden ster in.
0: Zo'n beetje zoals de krakelingen in Herarsbergen, hè. Zo was het, ja. En ja, de man was toen nog veel jonger, wij waren dat ook. Toen. Ja. Dat is veel jaren geleden, zo, want ik denk het is meer dan 40 jaar geleden. Dus dat kan al tellen, hè.
2: Ja, het is al een teken dat het niet meer doorgaat daar in Aspelaren. En een dame die ook haar carrière begon in Tien om te zien... Dat is de volgende, hè?
1: Ja, klopt. Maar het was met een andere single dan deze dat klaar staat. Maar goh, wat ik daar hilarisch aan vind, is eigenlijk die komiek die dat dan ook altijd nadeed. Die liedjes van Laura Lynn. Voor de doven.
2: Ah, zo.
1: Weet je dat nog?
2: Ja, ik kan niet direct op zijn naam komen.
1: Ja, Geert Tosten. Was het Geert Tosten? En zo duizendmaal belogen.
0: Ja, Geert Tosten heeft dat gedaan in zijn eindjaarsconferentie.
1: Ja, dat vond ik zo hilarisch. En toen dat ik dat zag, je doet de wolken verdwijnen, dat kun je ook van alles bijdenken.
0: Hoe zou jij dat doen, Caroline? Zo, wolken. En
1: verdwijnen, hè. Dus dat zou wel lukken, denk ik.
2: Allee, je kunt er een keer op oefenen. Hè. Ook een speech voorbereiden, Caroline.
1: We gaan dat proberen.
0: Ja, wie weet, ja.

0: keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Hongertje? Goesting en frietjes? Of zin in een lekkere burger? Dan weet ik waar je moet zijn. Bij de Frietman natuurlijk. Goudgele frietjes, grote keuze aan snacks, eigen bereidingen en gigantisch lekkere burgers. Bij de Frietman, aan de vier wegen te Herzelen. Geen zin om buiten te komen? De Frietman brengt het lekker tot bij jou thuis. De Frietman in Herzelen is alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag. De Frietman, provincieweg in Herzelen of online op defrietman.be. Daar word je toch vanzelf smiley van?
3: Zelf
4: Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze doe-het-zelf-afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe-het-zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.

0: Steven en Geert, gaan jullie ook?
1: De kans is groot, ja.
0: De kans is groot.
2: Voor het nieuwe avontuur van Clouseau.
1: Ik ga wat afwachten wat de verkoop gaat zijn, maar ja, dat zal natuurlijk
0: afwachten.
1: Wel...
0: Afwachten?
2: Allee, dat gaat toch wel verkocht zijn?
1: Dat gaat niet direct...
0: Je gaat erin wachten, hè. Ik zie dat gebeuren, hè.
1: Ja, maar dat gaat toch niet direct uitverkocht zijn, hè.
0: Ja, ik weet dat niet.
1: Ja, ik eigenlijk
0: heb al,
1: wel, ja.
0: Ik heb al direct een aanbieding gekregen, ga je mee met de bus? Ik heb direct ja gezegd.
2: Ah, er is een bus hier in de streek die er naartoe...
0: Normaal gezien, er is een bekende herzielenaar, die legt dat een bus in en die
2: de stationswijk daar ergens?
0: Nee, het is richting Sint-Lieve-Zesse. En die liet al weten van, ja, ik ga toch denk ik wel een bus inleggen. Maar ik denk dat hij al vol zit.
1: Ja, dat is wel...
0: Want iedereen wil erbij zijn natuurlijk. Ja. Hè?
2: En onszelf, die gaat toch ook mee?
0: Maar ja, ik weet het eigenlijk niet. Want de vorige keer, dus vorige zomer, hè, op Rokzotheim, had ik haar gevraagd. En toen had ze zoiets van, ik heb ze nu al genoeg gezien.
2: Oei.
0: Maar ja,
1: ja.
0: Ik
1: ja.
0: vind het wel speciaal. Allee, ik denk dat we binnen, als we allemaal in het rusthuis zitten, ja, dat we dat gaan moeten zeggen van, weet je nog, toen we allemaal in het Koning Boudewijn Stadium stonden, dat dat toch wel iets gaat zijn. Ik zou dat dan wel jammer vinden dat ik moest zeggen, ik was daar niet.
1: Ik was daar niet bij. Ja,
0: ik
1: snap het. Ja. En ook, Caroline, het is de eerste... Een eerste Vlaamse artiest die ooit in het stadion heeft opgetreden.
0: Het zal iets heel uniek zijn, hè?
1: Ja, het gaat uniek zijn. Dus,
2: ja, zeker en vast, want ik zag het op VTM-nieuws afgelopen week. En ze zeiden in het nieuws ook van, ja, dat gaat toch wel wat moeilijk zijn praktisch ook voor het geluid en zo. Hè. Het is niet evident om ze in een voetbalstadion, een goede akoestiek en het geluid, dat is ook belangrijk.
0: Ik ben daar naar Robbie Williams geweest, dat trok op niks. En dan ben ik naar Coldplay geweest en dat was super. Ja, dus ja, het hangt ook wel een beetje af van de opstelling. Maar ze hebben gezegd dat ze in het midden gaan staan.
2: Ja, dat was inderdaad gezegd.
1: Dat kan akoestiek ook wat beter zijn. Want inderdaad, ja, nu dat je dat zegt, ik heb ook mensen die naar Bruce Springsteen in de tijd, en het was ook niet goed. Ik denk dat dat niet simpel is in zo'n stadion. Dus geen sportpaleis. Hè, of, het is toch iets anders.
0: Ja, maar toch, we gaan hè. Alleen al als supporter.
1: We gaan gaan.
0: Voor de morele steun.
1: Hier, voilà. Er zijn er al minstens drie die gaan, hè. Dus we gaan, hè.
0: Ja we gaan. Voilà. De volgende zijn ook met drie. En die waren... die hebben de zomerhit, hè, van dit jaar.
1: Heb je daar niet naartoe geweest?
0: Ja, daar ben ik ook al een paar keer naartoe geweest.
1: Maar naar de reunie ook?
0: Nee, daar ben ik niet geweest. Ik had geen kaarten.

0: Ja, misschien wel een goede levensles, verblinde liefde. Ik had veel te veel verwacht. Niet te veel verwachten in het leven, denk ik dan. Hè?
1: Van ja, de liefde. Maar ja, ik vond het wel leuk dat je zoiets gevonden ja. hebt dat niet zo bekend is, maar ja. toch in tien om te zien gestaan.
0: Ja, inderdaad. Ja. Het nummer, ik dacht, Steven zei van zo'n nummer van vroeger waar je nog aan denkt. Ik weet niet dat nog veel mensen Joppe Steengoed nog
1: ik
0: kennen.
1: Ik denk dat ook niet.
0: Maar hij is wel een paar keer op tien om te zien
1: ja,
0: geweest.
1: Ja, dat hebben we opgezocht. Hè?
0: Ja, dat klopt. En dat was zijn grootste hit. Tussen haakjes.
2: Ja, ik heb hier een video ook geopend dat hij op het podium van tien om te zien staat. Ja, ja, effectief. Ja, ja, ja. Klopt, het staat hier op 1 januari.
0: Ja. Ik heb het singeltje ooit aangekocht ook. Dat moet ik toegeven. Dus ja.
1: Het is, ja, oké.
0: Ja. Het is dus een nummer als een ander, maar dus Caroline... We hebben nog iets anders in petto.
1: Ja, we hebben ondertussen ook een keer naar een groep gezocht die niet in het Nederlands, maar in het Engels op een podium stond of staat. En die er heel veel op gestaan heeft. Hè. Patje Crimson en in die tijd Zora, die waren daar eigenlijk bijna altijd bij. Hè. En tegenwoordig is dat maar Loredana. Maar dat is eigenlijk ook een geweldige groep. Hè. Er is geen één liedje of geen één single van hun die wij niet kennen. Maar het grappige daaraan... is, ik heb een dochter van 20 hè, en die kent dat ook allemaal. Ah, ja, die is daar zo zot van al die hitjes. En dan zegt zij van, mama, kende jij dat? Ik zeg, alsjeblieft, ik ken het beter dan u.
0: En zo van, we zijn ermee opgegroeid.
1: Ja, zij verstaat dat niet goed. Zo van, maar in die tijd, ja, dat was... Het was al Belgisch wat op de klok sloeg.
0: Het was de tijd van de Eurodance. Ja. En natuurlijk, ja, zelfs nu nog bij de jeugd, dat zijn platen, ja, dat blijft hangen. En die, ik versta het wel.
1: Zoals bij ons op een feestje draait dat en er is ambiance. Ja. Ja, dus je hebt zo'n hele race dat je kunt draaien en je weet, een dansvloer staat vol. Inderdaad. Maar dat is dus ook op de jeugdvijven zo.
0: Voilà, en ook, dat gebeurt ook veel, die 90s vuiven, daar komt dat allemaal terug, hè, die nummers, en zeker van Toe Fabiola.
3: Maar eerst dit.
4: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
5: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center, Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek en daar houden we van.
6: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
7: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
2: De Radio Star 10 om te zien special, vrijdag 25 september. Dat is 4 uur 10 om te zien platen in jouw radio met Steven, Caroline en Geert. De Radio Star 10 om te zien special.
1: Zie je het zitten voor straks?
8: Ja, ik zie het wel zitten.
1: Gaan we het nog kunnen?
2: Vrijdag 25 september vanaf 4 uur in de namiddag.
9: Goedemiddag.

0: Boom shakalak. Nou, dus ja,
1: boom shakalak.
0: Ik denk dat heel België weet, als je dat zegt, wat ja, dat er volgt.
1: Ja. En, ja, en naar het schijnt, Steven, is iemand op televisie in een serie die dat...
2: Ja, ik dacht toch, was dat niet in familie dat er een bepaalde acteur dat af en toe zei? Het is in de een of andere VTM-serie dat iemand regelmatig zei, boom shakalak.
1: Ja. Maar wat het wil zeggen, beste mensen, ja, we weten het niet.
0: Nee, we hebben er het raden naar, maar ja, dat is dikwijls zo, hè.
1: Ja.
2: Ja, en met de start van VTM kwam er ook schuif af... En een dame die toen ook in dat eerste...
0: Heb je daar veel naar gekeken?
2: Schuif af,
0: ja,
2: nee.
0: C-H-I-F-A, schuif af.
2: En die heer die daarmee doet, hoe noemde je
0: Arthur.
2: Arthur, ja.
1: En Bartje.
2: Ah ja, zo.

0: Ja, nu was het chiquitan, chiquitan, chiquititan. Het is altijd zoiets.
1: Ja, iedere plaat heeft zoiets. Ja, hè? Chiquitang, chiquitang.
0: We moeten wat mee kunnen, hè?
2: Ja, ja, ja, in het ritme blijven, hè, Caroline? Ja, ja. Je moet mee bewegen, hè?
0: Het volgende is een duo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, als je dus intypt, hè, wie heeft er als internationale artiest ooit naar Tien om te zien geweest, dan staan de twee namen erbij. Wellicht zullen ze niet apart geweest zijn, het was ja, in een duet, hè.
0: Ja, zij is een keer alleen gezongen en dan ook een keer met twee.
1: Ah ja, toch? Ja,
0: ja.
1: Ja. Ah,
0: ja, dus ja, ja. Ja, ze had twee hits op die moment. Hè. En ja, als je van Australië komt, dat kun je niet doen voor één liedje.
2: Nee. Dus, dat moet de moeite waard
0: zijn. Dat moet toch al iets zijn. Hè. Dus ja. Ze hebben gezegd van, nou, weet je wat, speelt er een keer twee. Hè.
1: Ja,
0: voilà. En vandaar dat Kylie Minogue en Jason Donovan er twee mochten zingen. En ja, die stonden toevallig in dat jaar. Ja. Allee, die hadden een hele grote hit gehad hè, met Especially For You.
1: Especially For You, ja. Ja. Yep. Het was in het begin, helemaal in het begin, 1989 was
0: ja,
1: het.
0: Klopt, ja, klopt.
1: Ja. Dus het ene nummer was The Locomotion en dan, zoals Caroline zegt, dit hier, Especially For You.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Beste vrienden, hebben jullie dat ook als je zo ergens in een ruimte, ik ga zeggen waar toch wel veel mensen, dat je toch zo een keer kijkt, waar is de nooduitgang? Hebben jullie dat niet?
1: Ja.
2: Goh, ik zit meestal, maar dat is denk ik gewoon omdat ik een beetje curieus ben, zit ik meestal wel altijd in het zicht, zodanig dat ik altijd goed weet wie er binnen en buiten komt. Daar let ik wel op. Maar dat is waarschijnlijk omdat ik het dan ook allemaal gezien heb.
1: Zeg je, like mijn moeder, die doet dat ook altijd.
2: Dan zit je van nature ook wel altijd gemakkelijk op sprong om toch wel snel buiten te zijn.
0: Dat is ook waar. En je hebt gezien wie er allemaal binnen is, hè, Caroline?
2: Ja, dat vooral. Ja, we hebben daar juist Meteor gehoord. Hij zit vanavond terug in Happy Hour. Kijkt daar iemand naar?
0: Nee. Dat is nieuw, hè? Ik heb het even zien passeren, maar ik heb het...
2: Het is luchtig, maar ik vind het nog wel leuk.
0: Ah, ja.
1: En dat is op
2: VTM.
1: Op VTM? En dat start om welk uur start?
2: Geen idee, ik kijk altijd VTM Go. Dus ik kijk wanneer ik er zin in heb.
0: Ja. En hij zit daar vanavond?
2: Vanavond is met Meteor. En ik denk ook met Tom Boonen.
0: Dat heb ik wel al gezien in een andere show. Tom Boonen en Van Hucht, dat is een goede combinatie.
2: Ja.
0: Die kunnen wel wat grapjes maken, die twee.
1: Oké, maar we hebben nu terug een duet klaarstaan. Hè? Want toch een koppel die niet onbesproken was in dat jaar 1990.
0: Ja, er was veel om te doen, hè?
2: Ja, want zij was heel veel jonger dan hem. Dat was toen dat jaar ook dat ze... De prins niet wou kussen, dacht ik.
0: Ja, inderdaad. In een of andere musical was de prins
2: in
0: niet kussen.
2: Doornroosje.
0: Doornroosje was het.
1: Dus Erik en Sanne hebben we klaargezet. Maar het is nu eerst aan onze radiocollega Brian Loufrimo met het Radio Star Nationaal en Wereldnieuws van 5 uur.
3: De meest verzorgde kaasschotels, inclusief gratis stokbrood, vind je bij Discount Sonk. Discount Sonk.
4: Nooit eerder was onze waterfactuur zo hoog. Een gemiddeld Vlaams gezin betaalt nu voor het eerst meer dan €500 per jaar. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n €350. Naast het drinkwater zelf betalen we ook voor de afvoer en zuivering van afvalwater. De Vlaamse regering denkt er intussen aan om onze waterfactuur nog te verhogen. Er komt mogelijk nog een €60 per gezin per jaar bij. De regering bespreekt die piste op haar begrotingsoverleg. De Vlaamse regering is op zoek naar €2 miljard. Andere mogelijke maatregelen zijn minder subsidies en een verlaging van het groeipakket. Maandag moet minister-president Diependalen zijn plannen toelichten in het parlement. En het virusseizoen is weer begonnen. Dat blijkt uit metingen van ons afvalwater. Het coronavirus blijkt al volop te circuleren. Virologen verwachten de komende weken ook weer een stijgend aantal gevallen van RSV en de griep. Zo'n 50 medewerkers van het OCMW in Antwerpen gaan een mobiel alarmsysteem uittesten als ze op huisbezoek gaan. Het gaat om een kleine sleutelhanger die een oorverdovend geluid produceert als je eraan trekt. Het lawaai is vergelijkbaar met een vuurwerkknal en moet een agressieve cliënt afschrikken. Tegelijk kunnen omstaanders het alarm horen en hulp bieden. Maatschappelijk werkers worden al maar vaker het slachtoffer van agressie. Oekraïne heeft opnieuw doelen in Rusland aangevallen. Daarbij zijn zeker 2 olieraffinaderijen en een defensiebedrijf geraakt. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land intussen de definitieve toestemming gekregen van de Verenigde Staten om zelf Patriot-raketten te produceren. Daarmee kan het andere raketten onderscheppen. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken bij een graad of 20. Zondag mogen we opklaringen verwachten en kan het tot 26 graden worden. Caroline de Vadder.

0: was tot aan het gaatje eigenlijk, dat ze dat noemen.
1: Ja, ik ben blij dat ik het nog eens gehoord heb. Want ik ben zo bezig, mijn collega, mijn langstlopende collega gaat in december op pensioen. En ik was zo bezig met zo wat
0: een samenstelling van
1: muziek voor tijdens haar pensioenfeest. En dat was nu een liedje waar ik niet aan gedacht had. Ja. En dat is een liedje dat ze samen met een andere collega ooit geplaybacked heeft. Dus dat moet daar zeker...
2: Dat moet erbij.
0: Ja. Dus ziet als ze nu luistert, nu weet ze het al.
1: Maar nee, ze gaan niet luisteren. Maar ik denk ook wel, ze verwacht toch wel zoiets. Dus moest ze luisteren, ze gaat niet verschieten.
0: Ze moet hier en daar een speciale knok in zetten.
2: En dan, eigenlijk kan het ook anders werken, hè, Caroline? Nu kan ze tips geven, hè? Ze kan
1: nummers
2: duidelijk maken.
1: Maar ik weet er veel. Dus
0: en misschien maandag, als er nu van uw collega's luisteren, die ook nog met andere ideeën afkomen, hè?
1: Ja.
2: En als ze zo begint te neurien, toch weten welke...
1: Rap opschrijven.
2: Ja, opschrijven, dat liedje. Ja.
1: Ja.
0: En dan de presentators, presentatrices van 10 om te zien. Het begon allemaal met Bea van der Maat en Willy Sommers.
2: Ja, zo begon het. Hè. Heel in het begin waren het die twee. En dan hebben ze dan nog heel wat andere. Hè. Jasmin heeft ook nog gedaan.
1: Elke van Elderen ook, blijkbaar.
2: Die heeft ook een paar jaar gedaan. Ja,
0: Anne de Waatselier, dat herinner ik mij nog goed.
2: Ja, Anne de Waatselier. Laura Tesoro is nu. En Aaron Blomhardt natuurlijk. Dat zijn de nieuwe... Ja, de nieuwe
0: generatie.
1: De nieuwe lichting.
2: 10 om te zien presentatoren. Hè. Ja.
0: Maar we hebben daarom een keer een plaatje geselecteerd van Bea van der Maat, haar groep, hè?
1: Tom.

0: kan haar dan meezingen, hè, ja, Caroline.
1: Wel, ik was die nu compleet vergeten. Het is dus, het is een cover, hè. Het is van Right Here Waiting For You.
0: Ja,
1: ik heb er een hele plaat over gedaan. Om dat te ontdekken.
0: Ah, allee.
1: Ik was het even kwijt.
0: Maar je bent nog altijd fan van de Jimmy, hè? Want hij treedt terug solo op, hè?
1: Ja, ja, maar ja, de Jimmy is van ons streken, hè? Dus we moeten er fan van zijn. Ja,
0: zeker en vast. En de volgende plaat die heb jij eigenlijk geselecteerd, want het is toch heel lang geleden dat we die een keer gedraaid hebben, hè, Caroline?
1: Wel, ik was wel aan het kijken naar iets van Wiltura, maar hij heeft ooit in zijn plaat gemaakt die zo volledig uit zijn comfortzone was. Hij stond dan op dat podium in het begin een beetje ongemakkelijk en iedereen had zoiets van, oh my god, is dat een Wiltura? Maar ja, zoveel jaren later vind ik dat een van zijn meest iconische platen, dat blijft nog gaan en iedereen zegt soms als er zoiets gebeurt, movent toch. Dat is toch waar, hè?
0: Ik
1: kan het nog altijd meezingen, dus ik vind het nog altijd goed.
0: Dat is zo'n beetje eigenlijk een beetje een dialect, hè?
1: Ja, maar ja, het is West-Vlaams, hè?
0: Ja, ja, ja. Ah, ja, want daar is een vijand, hè?
1: Ja, een vent toch?
0: Een vent toch?

verschworen zich gerust. Maar ik stond een keer alleen, recht uit gezet, niet stiek verrust. Groepen door de taxi, maar vindt dat hier een spel. Stopte zo geen, ik zei zeer in het hotel. De chauffeur zo rood, zeg, show me your money. Ik zei, zijn te piek, jongen, zeg, tot hier de zon.

0: ze veel te ziek. Ik zeg, juffer, alsjeblieft. Ik heb misschien wel hoesten, moeten ze alleen niet in tel. Ik heb 4 kinderen en de vrouwen en ze toeken en geen geld. Momento. Momento.
1: Music, please.
0: Momento.

0: Toch.
1: Het was nog niet gedaan, Steven.
2: Nee.
1: Je kent dat plaatje nummer, hè?
0: Nee. Het is toch wel al een teken terug, hè. 1992. Moven toch. Ja, en wie dat er ook afgelopen seizoen, dus in juli waren de opnames, rond de 14e, als ik mij niet vergis, waren er opnames van 10 om te zien wie dat er dit jaar ook bij was. Dat waren Gert Verhulst en James Cook. Met hun plaat Madi Wodo. Want James Cook, die presenteerde ik op de Nationale Radio. En dat was ook een tijdje geleden in de ban van de spieren van Meteor. Hebben ze laten zien. Die is blijkbaar, ik weet niet hoe breed geworden, Meteor.
1: Ja, ik heb dat ook gezien. Maar natuurlijk, James Cook, dat is een...
0: Een speciaal
1: een smalleken, hè. Als je daar Meteor naast zet, die kan daar twee keren.
0: Ah, zo, ja, okay.
1: Dus,
0: Maar dus daarom dat we ook een keer wat recent werk van 10 om te zien dus klaar gezet hebben. Gert Verhulst en James Cook.

0: Ja, van het eerste seizoen 1989, destijds aan de King Beach in Blankenbergen. Phil, Kevin, kom aan en doe het, Thijs. Tegenwoordig ziet hij er wel wat anders uit, want hij had dan zo een speciaal kapsel.
1: Zijn kapsel was een beetje ontploft. Els had dat ook zo, van die krulletjes, maar het was niet, maar bij haar was het zo erg niet. Bij Phil, Kevin was het, ja, het was ook een man, hè. Allee. Ja, nu is hij zo'n beetje uitgezet ook.
0: Ah ja, dus, oké.
1: Is bijna onherkenbaar.
0: Oei. Maar hij treedt nog op, want ik heb vorige week er nog in mijn programma een plaatje over gedraaid. Hij heeft ook een eigen dansschool, hè?
1: Ah ja, dat weet ik niet.
0: Ja. Hij heeft een eigen dansschool, moet man. Je kunt zelfs volgen op de sociale media.
1: Ja.
0: Phil Kevin Studios.
1: Ja.
0: Moet man
1: Steven,
0: een keer
1: dat is iets voor u, om naartoe te gaan.
0: Nee, dank u.
1: Heb jij geen dansschoenen?
0: Nee. We gaan het over iets anders hebben, want mijn danstalenten en zangtalenten, dat laat ik achterwege. Maar een dame die haar carrière ook dankzij 10 om te zien begon, aan de zijde van Danny Fabry, met een duet, een cover van Claude François. Die staat nu ook wel klaar, hè?
1: Was dat De Telefoon Huilt Zacht?
0: Huilt mee.
1: Ja, dat was
0: De Telefoon Huilt Mee. Ja.
1: Maar ze is eigenlijk haar carrière begonnen bij Walter Capio, dacht ik.
0: Ja.
1: In de verjaardagshow. Toen was ze nog heel klein.
0: Ja, maar ik denk, was het niet met programma waar dat ze op de xylofoon en zo moest zitten?
1: Ja, maar dat was dat, hè. Dat was...
0: Nee, dat was iets anders. Was dat niet de muziekacademie of iets?
1: Ah ja, dat zou kunnen ook.
0: Walters verjaardagshow was de zaterdagavond. De muziekacademie of iets?
1: Ja,
0: inderdaad. En daar maakt deze dan een cover. En dan, een paar jaar later, is een duet gedaan van Danny Fabry. En dan begin jaren 2000 kwam deze groep.
1: Ja, iconische plaat.
0: Maar het was
1: nog altijd
0: eerst
1: goed.
0: Liquid en dan is het zilver geworden. Hè? Caroline, weet het nog?
1: Nee, dat weet ik niet meer.
0: Voilà, daarmee zijn er weer wat bijgemeend.
1: Ik heb hier weer veel bijgeleerd.

0: Ons Marijke van Sam Goris, Carolien.
1: Ja, Sam Goris die heeft er een paar hitsingles gemaakt die legendarisch zijn. Hè? Die blijven goed. Hè?
0: De basketsloefjes en dit ja. toch ook wel. Hè?
1: Ja, en het gras. Hè. Laat het gras maar groeien.
0: En hij had ook zoiets als de Woolly Bully of iets.
1: De Woolly Bully, ja.
0: ja. Maar het afgelopen jaar treedt hij toch wel ook regelmatig op in Tien om te zien, niet?
1: Ik denk dat hij nog altijd succes heeft ook. Hè, als hij zo lokaal optreedt, er komt toch nog altijd wel volk voor hem.
0: Ja, iedereen doet mee. Hij was vorig jaar nog bij ons in Haaltert op de 11 juli viering ook. En iedereen doet direct mee. En Kelly is daar ook altijd bij. Hè?
1: Ja, Kelly, ja, zie je de een, dan zie je de ander. Hè?
0: Voilà, het is een heel mooi koppel. En we hebben nu eigenlijk wel een speciaalke klaarstaan die we na de reclame gaan draaien. Het is Bingo.
1: Ja, dat was zo de tijd van de new beat, hè.
0: Ja, en ze hebben ook ooit een liedje gemaakt over de mascotte van VTM, Amadee.
1: Amadee, ja.
0: Amadee, maar wij hebben dus het over Arabiet. Maar we gaan eerst dit eens aan het woord laten. Dan moeten we ook de broodnodige boodschappen en dan is het tijd voor Bingo.
2: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
3: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495 778 779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
4: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
5: Kiekeboe!
4: Maar geloof ons, je wil het niet.
5: Ja, zeg salu daarmee.
4: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. WOVA verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. WOVA, voor wonen zonder zorgen.
6: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
7: Het is weer kermis in Dressinghem. En dus organiseert de Gezinsbond van Dressinghem opnieuw hun jaarlijkse rommelmarkt. Op zaterdag 26 september vanaf 10 uur kan je de vele standen bezoeken. Voor de kids is er een springkasteel en een grimstand voorzien. Op zondagmiddag 27 september verwachten we je vanaf 11 uur voor het aperitiefmoment. Jan Trompet zorgt voor de muzikale omlijsting. En op maandag gaan onze tentdeuren weer open voor een gezellig samenzijn van 10 tot 16 uur. Kermisfeest in Dressinghem. Op 26, 27 en 28 september. Je bent van harte welkom.
8: Goedemiddag.

Ja, een speciale verschijning, deze Arabiet van Bingo. Ze brachten dus ook VTM met Amme D, de plaat, de voormalige mascotte. Eind de jaren 80, begin jaren 90 van VTM. Een groene mascotte, moet het maar eens opzoeken. Daar hebben ze ook een liedje over gemaakt, Bingo. Dus.

0: bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons, de klok rond, op 0469 199 799.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk

0: en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
1: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
0: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthofelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthofelia.be of bel 0475 82 36 21.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: We gaan eten!
1: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken. Kijk op de website voor de omleiding.
5: Ja, we gaan richting 6 uur. En we hebben nu een dame klaargezet, ja, die ook in de beginperiode van 10 om te zien haar carrière begon. Wendy van Wanten vertelde er een aantal jaren geleden van ja, als ik met die dame ja, ook op de set stond van 10 om te zien, het was eigenlijk een beetje een concurrente, want ze was altijd zo mooi gekleed. Zei Wendy van Wanten, uiteraard hebben we het over Dana Winner, hè, die was altijd heel mooi gekleed. Hè.
6: Goh, ja.
5: Nee,
6: maar... Ik ben daar absoluut geen fan van.
5: Nee.
6: Dat is raar. Nee, absoluut niet. Ik hoor ze niet graag zingen. Ik zie ze niet graag bezig. En ik ben ook geen fan van haar kleding.
5: Ja, iedereen...
6: Dus, allee, geef mij maar Wendy van Wanten.
5: Ah, jij hebt liever Wendy van Wanten.
6: Ja.
5: Oh, la la.
6: Dat is zo wel meer mijn jaar.
5: Ja, dat kan, maar die gaan we subiet ook eens draaien. Hè. Maar hier is dus Dana Winner met duizenden mooie dromen. Ja, jij mag dat allemaal invullen. Wat dat
6: ja, ga even jullie... mijn koptelefoon afzetten, is goed?
5: Wat dat voor jullie inhoudt, die duizenden mooie dromen. Richting het Radio Star Nieuws van 6 uur.

Je kunt wel zeggen dat het nooit zal komen, maar je kunt er ook van blijven dromen. Want in de diepte van de droom wacht de waarheid. En in de diepte van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat een nieuwe eeuw nadert en dat er nieuwe gedachten leven, dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop, geloof

0: Discount Zonk in Herzelen. Zoveel meer voor je geld. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Nooit eerder was onze waterfactuur zo hoog. Een gemiddeld Vlaams gezin betaalt nu voor het eerst meer dan 500 euro per jaar. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n 350 euro. Naast het drinkwater zelf betalen we ook voor de afvoer en zuivering van afvalwater. De Vlaamse regering denkt er intussen aan om onze waterfactuur nog te verhogen. Er komt mogelijk nog een 60 euro per gezin per jaar bij. De regering bespreekt die piste op haar begrotingsoverleg. De Vlaamse regering is op zoek naar 2 miljard euro. Andere mogelijke maatregelen zijn minder subsidies en een verlaging van het groeipakket. Maandag moet minister-president Diependalen zijn plannen toelichten in het parlement. En het virusseizoen is weer begonnen. Dat blijkt uit metingen van ons afvalwater. Het coronavirus blijkt al volop te circuleren. Virologen verwachten de komende weken ook weer een stijgend aantal gevallen van RSV en de griep. Zo'n 50 medewerkers van het OCMW in Antwerpen gaan een mobiel alarmsysteem uittesten als ze op huisbezoek gaan. Het gaat om een kleine sleutelhanger die een oorverdovend geluid produceert als je eraan trekt. Het lawaai is vergelijkbaar met een vuurwerkknal en moet een agressieve cliënt afschrikken. Tegelijk kunnen omstaanders het alarm horen en hulp bieden. Maatschappelijk werkers worden al maar vaker het slachtoffer van agressie. Oekraïne heeft opnieuw doelen in Rusland aangevallen. Daarbij zijn zeker 2 olieraffinaderijen en een defensiebedrijf geraakt. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft zijn land intussen de definitieve toestemming gekregen van de Verenigde Staten om zelf Patriot-raketten te produceren. Daarmee kan het andere raketten onderscheppen. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken bij een graad of 20. Zondag mogen we opklaringen verwachten en kan het tot 26 graden worden.
2: Caroline de Vadder.

Dr. Alban met Loco Stalking Now mocht dus onze derde uur van onze Radio Star 10 om te zien special openen. We gaan er nog mee voort met muziek van 10 om te zien tot 8 uur vanavond. Blijf dus gerust hangen via 106.5 FM regio Zottegem, Haaltert en Nienhoven. Of via 105.4 voor de regio Sint-Lievens, Houtem, Ooster, Zeelen, Wetteren. Of uiteraard ook de digitale kanalen radiostar.be. En we hadden daar straks over Dana Winner en een dame ja, die toch vond dat Dana Winner wel beter gekleed was dan haarzelf. Wendy van Want is hier met een cover Sla je arm om me heen, 1995, Wendy van Want. Ze las ook de love letters voor in de pin-up club destijds op Veronica.

0: Ja, Wendy van Wanten met een cover van Agneta Falskog van ABBA.
1: Ja, klopt.
0: En daar ben je wel fan van, hè, Caroline?
1: Maar ik hoor ze toch liever zingen.
0: Liever dan Dana Winder, ja, dus. Ja. Maar, Wendy van Wanten, die had toch wel een speciale naampje voor de volgende artiest, hè? Want die mogen we ook, en zeker en vast niet, vergeten. The Voice of Europe.
1: Ja, Editje, hè.
0: Editje, zei ze altijd. Ja. Editje, hè.
1: Ja.
0: Ja, en hij gaat niet uit zijn vliegmachine springen, maar hij gaat iets anders doen, hè.
1: Nee, hij gaat zingen van onder zijn balustrade.
0: Ja, allemaal.
1: En dat is ook weer met een ding, hè. Tingelingeling, tingelingeling.
0: Ah ja, ja, ja. Allee, ja. We gaan allemaal meezingen, hè, Caroline. Radio Star. Je hoort.

0: Ja, en wat dus de Voice of Europe. Maar er waren natuurlijk nog andere internationale gasten. En daar weet ons Caroline de Vadder alles van. Hè?
1: Ja. Ja, één daarvan is Kim Wilde. Hè. Dus een heel bekende zangeres. Ze heeft heel wat bekende liedjes gehad voordat ze naar Tienom te zien kwam, toen ze nog heel, heel jong was. Dit is eentje van 88, toen was ze ook nog jong. Maar ja, het is ook een heel bekend lied, maar toch wel minder dan The Kids in America. Maar dat was een beetje een oudere plaat. Dus ja. We hebben gekozen voor deze You Came.

0: keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
2: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
3: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
4: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
5: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
4: Kom, we gaan naar de frietman.
3: Frietman, frietman, frietman.
5: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De frietman is hier.
3: Lekker, lekker.
1: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.

0: De man uit Lier is hij afkomstig, toch? Hè,
1: ja, dat klopt, uit Lier.
0: Lier van onder de Zimmertoren, hè?
1: Ja.
0: Met De Kreuners dus nu of nooit, 1991. En we hadden daar straks al een internationale artiest op ons steen om te zien podium. Maar nu is het echt wel een heel grote madame, hè, Caroline?
1: Ja, klopt. Ondertussen is ze ook al 3 jaar overleden. Ze is wel heel oud geworden. Ze is gestorven op 83-jarige leeftijd. Maar op die moment dat ze op 10 om te zien was, was ze op het toppunt van haar carrière. En het was in het begin, denk ik, een van de eerste afleveringen van 10 om te zien, dat deze dame, Tina Turner, er was om Simply the Best te zingen.

0: Kim K, hè?
1: Ja, maar die get single, die kan ik niet.
0: Nee? Nee, ik kan dat niet. Le Vacances d'été.
1: Nee.
0: Ja, en nu is het een moment om op de dansvloer te gaan zitten eigenlijk. Allemaal op een rijtje mooi.
1: Ja, dat waren ook wel de topmomenten, hè.
0: Ja, ja, ja.
1: Altijd die broek hier aangesmeerd en aangeplakt.
0: De dansvloer was altijd opgekruist.
1: Op de dansvloer te zitten. En dan was er altijd zo iemand die de maat moest aangeven.
0: En jij zat dan meestal al voor, of
1: nee,
0: zo?
1: Nee, die moest van voor rechts staan. Die moest zijn naar links, rechts, van voor naar achter. Dat was zo wat de chef van het spel. Dus ja, dat waren nog momenten. Hè.
0: Ja, ja, we hebben het uiteraard over Bart KL en zijn Marie-Louise.
1: Ja, klopt, helemaal.
0: Allemaal meedoen, hè. Ons Caroline gaat dat hier voordoen op onze dansvloer.
1: Jij we hebben in een discobal... Je moet mijn Sibita wel recht trekken, hè.
0: Okay.
1: Is dat goed?
0: We hebben dan een discobal in de studio, maar dus nu de Marie-Louise.

0: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde:
3: na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
5: We gaan eten!
6: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
7: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken. Kijk op de website voor de omleiding.

0: zij terug aan het meedoen, Caroline?
1: Ja, ik ken dat dansje nog van buiten, want ik heb dat nog geplaybacked.
0: Dus jij playbacktalenten?
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ja, dat was de jaarlijkse playbackshow van de voetbal van Herzelen. En dan was het gebruikelijk dat iedereen een nummerje deed. En ik deed dan... in dat bepaald jaar deed ik Petra met het loze vissertje.
0: En we staan daar foto's van?
1: Ja. En dat is heel grappig, want ik deed dat toen met de jongens die toen bij de juniors of de knapen aan het spelen waren. Ja. Dus heel veel jonger dan mij. Nu blijkt al zoveel jaren later, die jongen, die is nu een van mijn dichtste collega's.
0: Al, hè.
1: Dus dat is grappig. En af en toe zeggen we dan nog eens al tegen elkaar van... weet je nog, toen we samen playbackten.
0: Ja, dus op het loze vissertje van Petra. En een man die er ook van het eerste seizoen bij was... een en dat hij regelmatig op de accordeon speelde.
1: Ja, en die heel vaak naar Dancing de Witte Hoeve kwam.
0: Ik
1: kon hem heel vaak zien passeren in zijn Porsche.
0: Ja, want hij stond er ook op de foto, herinner ik mij nog, in het nieuwsblad. Toen dat Moeke van de Witte Hoeve overleden 7 jaar geleden... stond hij daar op de foto in de krant ook. We hebben het uiteraard over Luc Steno. En hij speelde accordeon. Hier onze Radiostar 10 om te zien special. Nog tot 8 uur vanavond. Zeker blijven hangen dus bij ons, hè.

0: Gary Hegger met Als de zon verschijnt. Ja, het zonneke schijnt hier toch in haar zelen.
1: Ja, en volgende week gaat ze nog meer schijnen, Steven. Ze geven 29 graden volgende week.
0: Ah, dat is een nazomertje.
1: Ja, dan. Een Indian summer, hè. Altijd leuk, hè.
0: Ja, ja, dat is zeker en vast tof. Vooral gezien het feit dat de energiefactuur ook maar altijd omhoog gaat, is dat meegenomen, hè, dat we niet moeten stoken.
1: Ja, dat is zeker zo. Je hebt nu een zanger klaarstaan, ook iemand uit de streek trouwens, hè?
0: Ja, ja, ja, is van geboorte afkomstig uit Ninove. Nu woont hij in de regio Wetteren en ik dacht Massemen.
1: Ja.
0: Christophe uiteraard. Met een plaatje, ja, een optimist. We moeten altijd optimistisch zijn, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Zijn jij een optimist?
1: Ja, het glas is altijd half vol bij mij.
0: Ah, maar dat is prachtig, Caroline. Ja. Dan mogen we nog wel wat blijven.
1: Ah, dat is goed.

0: Ons Caroline is een optimist, dus Alike past perfect bij haar. Maar nu spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Heeft ons Caroline nog altijd een spiegel van Frank Galan thuis? Of,
1: Ik heb die niet thuis, die stond op het werk. En ik denk dat hij er nog altijd staat, maar ik werk nu al even op een andere plaats.
0: Ah,
1: dus
0: zo.
1: Ik denk dat ze hem nog hebben.
0: Ja, dus ons Carolien voor dan niet mee is. Er is hier ooit een optreden geweest in Herzelen van Frank Galan. En toen had die man zijn spiegel achtergelaten. En die is achtergebleven in Herzelen.
1: Ja, ja, die staat nog ergens op het OCMW. Hè.
0: Voilà, maar we hebben nu een duet van hem klaargezet met een dame. Ja, die toch... ook voor ons ooit naar Eurosong ging, hè, zeg.
1: Ja, en de eerste en enige keer dat we dat spel daar gewonnen hebben.
0: Ja,
1: hè.
0: Ja.
1: Het was toevallig ook iemand van ons jaar natuurlijk. Ja, dat zijn allemaal zo wat specialetjes.
0: Ah, dus, ja. Dus ja. We hebben een duet klaargezet van, ja, van Frank Galan en Sandra Kim. Door veel van mij te houden.

0: En ondertussen heeft Geert ons terug vervoegd.
1: Ja. Ah, Geert, je bent daar weer.
2: Sorry, het was een beetje uitgelopen, maar sorry hoor, ik ben hier terug, ja. Sorry.
0: Maar het is juist gepast, Geert. Ja. Nu dat jij gegeten hebt, ga ik ook iets gaan eten.
2: Ga jij iets...
0: Is dat goed voor
2: Weet je al wat het gaat worden?
0: Ja, ja, ik weet het.
2: Caroline, ja.
0: Het zal koud zijn, denk ik.
2: Een koud schoteltje?
0: Nee, ik denk dat het gewoon koud zal zijn. Mijn eten. Ik ben dat zo al gewoon.
1: Gaat in de microgolf
0: even zetten. Een familiale gewoonte.
2: Ja, zo.
0: Mijn pa dat vroeger ook dikwijls een keer voor dat koud was.
2: Dat koud was.
0: Maar dat geeft niet, ik heb dat graag. Dat is ook goed.
1: Bedankt voor uw komst, Caroline.
0: Graag gedaan.
1: Voor terug te willen meewerken. Dus volgend jaar verwachten we weer terug.
0: Oké, maar we zien elkaar nog wel tussendoor voor de een of andere activiteit.
2: Ja. We lopen eigenlijk al zo'n beetje hier altijd wel rond, hè, Caroline.
0: Dus we zijn
2: hier
0: altijd wel in de buurt.
2: Ja.
0: Nog veel plezier.
1: Oké,
0: tot de volgende.
1: Ja.
0: Doei.
1: Bedankt. En dan is het de hoogste tijd voor het Radio Star nieuws van 7 uur. En dan hebben we een plaatje klaarstaan van... Tony Servi, misschien dat je dan nog kan meezingen straks dus na het Radio Star nieuws van 7 uur.
3: Als het echt vers moet zijn, één adres, Discount Song in Herzelen. Discount Song in Herzelen, de prijzenbreker.
4: Een bouwbedrijf uit Gent zegt dat het maatregelen zal nemen tegen een van zijn werknemers. De man is te zien in een video waarop hij influencer Jonathan Medaar belaagt en uitscheldt omwille van zijn homoseksuele geaardheid. Medaar had die beelden onbewerkt op zijn social media kanaal gezet. Op de beelden draagt de man in kwestie werkkledij van de Gentse firma. Het bedrijf zegt dat homohaat bij hen geen plaats heeft en dat het nu intern zal onderzoeken welke stappen het tegen het personeelslid onderneemt. N-VA wil komaf maken met de zogeheten Baaldag. Kamerfractieleider Ronsen heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend in de Kamer. Als dat aangenomen wordt, zullen werkgevers zieke werknemers opnieuw vanaf dag 1 van hun afwezigheid om een ziektebriefje kunnen vragen. Sinds 2022 mag personeel in bedrijven met minstens 50 werknemers tot 3 keer per jaar 1 dag afwezig zijn zonder ziektebriefje. Volgens N-VA tonen analyses van HR-bedrijven duidelijk misbruik van het systeem en staan werkgevers machteloos. In Amsterdam is een man doodgeschoten op klaarlichte dag en op een druk terras vol toeristen. Dat gebeurde kort na 3 uur vanmiddag. Het slachtoffer is cipier in een van de grootste gevangenissen rond Amsterdam. Hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De politie heeft kort na de schietpartij een verdachte opgepakt. En straks om 9:15 beginnen de Rode Duivels aan een nieuwe Nations League-campagne. Bondscoach Van Bommel zal in zijn debuut al zeker niet aantreden met Kyriani Sabbe, Koni de Winter en Malik Fofana. Die zijn in laatste instantie uit de selectie gevallen. Ook Leandro Trossard en doelman Mike Penders zijn niet meegereisd wegens blessures. België neemt het op in en tegen Italië. Ook dat land heeft met Roberto Mancini een nieuwe bondscoach die uit is op eerherstel voor de squadra na 2 gemiste WK's. Het was een warme dag met pieken tot wel 25 graden. Ook vanavond blijft het zacht en helder. Vannacht dan licht bewolkt bij minima van 8 tot 16. Morgen opnieuw zacht en tot 22 graden.
5: Goedenavond.
6: Radio Star. Dien om te zien.
7: Steven de Trooier.

0: Ja, dat was Tony.
1: Tony, hè? Ik ken hem nog, Geert.
0: Ja, zeker, ja, zeker, ja, zeker. Hij is ook al een tijdje bezig, hè. In 83 heeft hij ooit eens de Baccarabeker. Ken je dat nog? Dat was, ja, in de jaren 80.
1: Dat was zo een voorloper van Eurosong, of niet, hè?
0: Ja, zo meer, ja, een beetje idool. Zo, het was zo, ja, zo wat artiesten die konden een podium krijgen, hè, beginnende artiesten. En hij had dat toen gewonnen onder de coach van Wiltura, dus dat was zijn coach. Dat is ook wel... Heeft dan met Wiltura samengewerkt. En dan, ja, vanaf 84 is het beginnen lopen. Hij heeft een paar LP's uitgebracht. Het waren toen nog LP's. En Vriendschap en Vrij. En dit nummertje dan natuurlijk, hè.
1: Ja, ja.
0: En graag gezien gast ook, Steven, bij Tien om te zien. Hij was heel vaak bij Tien om te zien ook wel te zien. Ja.
1: En nu hebben we wat recenter werk klaargezet van een dame die aan het strand van Oostende ook altijd een tent heeft. En wat animatie op het einde van de Visserskaai is de tip. En ja, ze doet het de afgelopen jaren toch ook wel heel goed, hè, Camille. Met Nu dat je weg bent. Maar jullie moeten nog niet weg. Blijf vooral bij ons. Want nog tot 8 uur vanavond onze Radio Star 10 om te zien special.

0: Het was net voor het millennium Frans Bauer en de luchtballon. En daarvoor hadden we nog Camille. Ik heb hier snel iets, Steven, over Camille. Ja. Het begon allemaal... zij is in 2020 eigenlijk bekend. Dus dat niet zo lang geleden eigenlijk allemaal.
1: Nee.
0: 2020 bekend geworden. Haar eerste single, ze had haar platencontract getekend. En de eerste single was Vuurwerk. En ook wel belangrijk, ze is de ambassadrice eigenlijk van Stipit. Ken je dat? Dat is puntjes zetten op je hand. En dat is een actie tegen pesten op school. En daar is zij toch wel, zij is ambassadrice. Maar ze heeft ook het nummer Diamant daarvoor geschreven. Dat gaat eigenlijk daarover, over pesten. Ah, ja. Dus ja, tof. Zij engageert zich, haar wel, hè, dus om dat uit de wereld te helpen. En dat is toch wel iets dat uit de wereld moet, hè, want niemand wil dat natuurlijk.
1: Ja, zeker en vast. Ja.
0: Ja.
1: Nog een drie kwartiers te gaan in ons 10 om te zien special. En we kunnen er toch ook wel niet van uit van Mil Kink eens op ons 10 om te zien podium te zetten. Hè.
0: Nee.
1: Want we stonden ook regelmatig op het podium van 10 om te zien. We gaan terug naar de beginperiode van Mil Kink. De zomer van 1999 met Oceans.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
2: Hongertje? Goesting en frietjes?
3: Of zin in een lekkere burger?
2: Dan weet ik waar je moet zijn.
3: Bij de Frietman natuurlijk.
2: Goudgele frietjes, grote keuze aan snacks, eigen bereidingen en gigantisch lekkere burgers.
3: Bij de Frietman, aan de vier wegen te Herzelen.
2: Geen zin om buiten te komen?
3: De Frietman brengt het lekker tot bij jou thuis.
2: De Frietman in Herzelen is alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.
3: De Frietman, provincieweg in Herzelen of online op defrietman.be.
2: Daar word je toch vanzelf smiley van?

0: Paul Severs, de man afkomstig van de Mariastad en Carnavalstad Halle, uiteraard. Hij kwam destijds door Pater Pax. Hij was lid van de Criminals in de jaren 60. En Pater Pax bouwde een beetje meer op de voorgrond en vooral in het Nederlandse genre. En zo kennen we uiteraard Paul Severs, die ook heel frequent op het podium van Tinon te zien stond met zijn Hey Susie, niet de dame van de wafels, maar het ging over een andere Susie, hè.
1: Ja. De Susie-wafeltjes ook lekker.
0: Ik kreeg al honger. Ja. Maar nu gaan we terug verder met onze Tinon te zien special. Want we hebben een internationaal meidengroep klaarstaan, hè, Geert?
1: Ja, het was een groep die begon in 1994. En ze hadden een raar plan. Om de vrouwen goed overeen te laten komen, dan hebben ze die meiden in een huis gezet. Dat is echt waar, hè? Dus zodat ze vrienden werden voordat het succes begon. Hè. Maar ja, de spanningen in het huis namen echter al snel toe. Door de, ze beloofden hen een platencontract en dat kwam er dan maar niet. En na een tijdje, toch wel bijna een jaar, zijn ze dan eigenlijk dan toch wel opgestapt. Maar nog altijd geen platencontract. Ik spreek dan over 1994, in 95. En natuurlijk, daarna kwam Virgin Records en dan bal ging aan het rollen. En dan hadden ze natuurlijk de ene hit na de andere. En ook, zoals je al zei, naar Tinon te zien geweest.
0: Ja, we hebben het uiteraard over de Spice Girls, Spice Up Your Life.
1: Ja, een nummer uit 97.

0: was, hè. Dat waren dus de Spice Girls.
1: En ken je ze allemaal, Steven, bij naam?
0: Oh, allee.
2: Een moeilijke vraag, hè.
0: Emma Bunton is erbij, dacht ik.
2: Ja, Emma Bunton. Melanie Brown. Chris Holm. Gary Halliwell. Dat is wellicht wel de meest bekende. Alhoewel, Victoria Beckham natuurlijk ook, hè.
0: Ja. En nu hebben we een artiest klaarstaan die we een aantal jaar geleden ook op antenne hadden. Hier in onze 10 om te zien special met zijn plaat uit het eerste seizoen. Een man uit Scherpenheuvel, wie zou dat nu weer kunnen zijn? Inmiddels 78 lentes jong, Danny Fabri met Bij jou voel ik me nooit alleen. Op de eerste cassette van 10 om te zien stond hij ook op.

0: Shanna, schone madame, hè Geert?
1: Ja, zeker. Ja, twee mooie dames.
0: Het was een duo.
1: Vroeger, ja toch, nu zijn ze al, ja, toch al een jaartje ouder natuurlijk. Hè, ja. We spreken hier van de jaren 90. Hè?
0: Ja, ja, ja, inderdaad, van de jaren 90. Dus Shanna en Geef mijn hart aan jou, was dat, hè? Ik moet even naar beneden scrollen, want ik zie het niet meer. Ja, inderdaad. En nu een dame die ook ooit mee het programma 10 om te zien mee presenteerde. Ze was ook actief bij Radio Contact en Donna destijds. Helaas is ze niet meer onder ons. Ik heb het uiteraard over Jasmin. En Jasmin had soms, ja, toch wel sombere platen ook. Maar dit is toch wel een mooi motto, hè. Kus me, kus me. Van dus Jasmin.

0: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
0: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
4: Radio Star 10 om te zien special vrijdag 25 september. Dat is 4 uur 10 om te zien plaatsen in jouw radio met Steven, Caroline en Geert. Radio Star 10 om te zien special.
5: Zie het zitten we straks.
6: Ja, ik zie het wel zitten.
5: Gaan we het nog kunnen?
4: Vrijdag 25 september vanaf 4 uur in de namiddag.
0: Goeie avond.

0: Ja, ja, de heuveltjes van Erika. Nog een 7 minuten te gaan in onze Radiostar 10 om te zien special. Ja, die 4 uur die vliegen eigenlijk altijd voorbij. Hè. Je begint eraan en denkt, oh ja, dat is eigenlijk een halve werkdag. Maar het is zo voorbij, hè, Geert.
1: Het gaat sneller dan een halve werkdag.
0: Ja, ja. Ja, dat is omdat we ons goed amuseren. Ja, hè, en de luisteraars ook uiteraard.
1: Heerlijk.
0: Dat was dus Bart van den Bossen. En nu gaan we allemaal zeker kunnen meezingen. Hè.
1: Ja, de man heb ik onlangs gezien in Wabrechtigem. Ja, hij was kermis Wabrechtigem, heeft hij daar opgetreden. Hè. Ja, ja. En die heeft een enorme fanclub bij hem. Hè. Dat is niet normaal.
0: Ja, ja, en zeker ook als hij dat hier draait. Hè.
1: Ja, dat is juist. Dat is een van zijn grootste hits. Hè. En in 10 om te zien geweest met deze als een leeuw in een kooi.

0: Ja, de voorlaatste plaat in onze Radiostar 10 om te zien special op deze vrijdagavond. Beste luisteraars, mag ik jullie vooral bedanken voor het massale luisteren uiteraard en trouw afstemmen op Radiostar. En mijn medepresentator collega Geert Otte ook nog een keer bedanken en ons Caroline uiteraard ook.
1: Ja, dank u wel. Ja, en we doen dat al 6 jaar, hè, dus altijd... altijd in september. Hè?
0: Ja, altijd in september. En niet in de zomer, maar in september als school weer al begint. Hè.
1: Voilà, en dan ben je in de zomer. Het is te warm, Steven.
0: Zoals dat we nu airco hebben, hè, ja, Geert, ja, in de studio.
1: Inderdaad. De komende dagen wordt het terug warm. Onze laatste artieste, ja, dat is... de mevrouw, het is... Ja, zonder woorden te zeggen, een klasse dame was het. Komt uit haar cd Als de Nacht Komt. En uit die cd, Steven, is ook nog een heel mooi nummertje dat ik ook persoonlijk heel graag hoor. Dat is Kathleentje.
0: Ah, Kathleentje, ja.
1: En natuurlijk in 92 Een Vriend, ook een heel mooi nummer van haar. En ik denk dat de mensen al weten hoe we het hebben, hè.
0: Ja, we gaan dit programma uiteraard afsluiten. We konden dat niet anders doen dan met wijlen Margriet Hermans om haar te heren. Ja. Voor al haar, de sympathieke madame die ze zeker en vast was, maar ook voor haar mooie muziek die ze ons nagelaten heeft. Wijlen Margriet Hermans, bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week vrijdagavond om 6:00.

0: De allerlekkerste huisbereide gerechten vind je in de ambachtelijke beenhouwerij van Discount Song. Discount Song, de prijzenbreker.
1: Je hoort van ons.
2: Radio Star.
1: Radio Star.
3: Goedenavond.

De groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.

0: Discount Song. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen.
1: De muziek zegt alles. Radio Star.

0: alle koffiekoeken en alle kleine broodjes. 2 kopen plus 2 gratis. Doorlopend bij Discount Zonk. De prijzenbreker.
1: Radio Star. Het weekend was nog nooit zo leuk.